Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden, het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Powercleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
4: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
3: Stap binnen en ervaar het zelf.
4: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
3: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: nieuwe thuis of slimme investering? Immoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immoyo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend, of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mikko op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
2: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
1: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
3: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
1: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

De populaire meidenband uit de jaren 80 die doorbreekt met Manic Monday. En dit was hun grootste hit, The Bangles met Walk Like an Egyptian. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio bij Melinda FM.

House of the Rising Sun van The Animals werd in mei 1964 in één take opgenomen en groeide wereldwijd uit tot een gigantische klassieker. The Animals met The House of the Rising Sun. Terug naar de jaren 90 en toen werd deze Zweedse groep wel echt wel het nieuwe ABBA genoemd. Ace of Base met Wheel of Fortune.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Van 1 tot en met 11 juli 2026 vormt het Belfort van Brugge het decor van een indrukwekkende gratis lichtspektakel. 11 avonden lang brengt klank- en beeldprojecties twee unieke verhalen tot leven. Om 22:45 ontdek je een verhaal van eb en vloed over de eeuwenlange band tussen Brugge en de zee. Om 23:15 volgt het verhaal van Brugge, een boeiende reis door de rijke geschiedenis van stad en regio. Een unieke belevenis in het hart van Brugge en dat helemaal gratis.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Ingeborg met zomer. En over zomer gesproken, bij Melinda FM draaien wij volop de zomerse muziek. En bovendien staan we vandaag live met de Melinda FM Antwoord op de Grote Markt van Gistel. Want daar zijn het de dolle dagen van Gistel. Kom dus gerust langs.
1: Meer

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

Een van de bekendste boysbands uit de jaren 90, de Backstreet Boys, met As Long As You Love Me. Van 15 juli tot en met 30 augustus wordt Watou opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap tijdens het kunstenfestival Watou. Onder de titel Gemene Wegen onderzoekt meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk wordt. Laat je verrassen door kunst, poëzie en dat op een unieke locatie in en rond Watou. Meer informatie op kunstenfestivalwatou.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De stad Oostende stopt na dit schooljaar met de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Het stadsbestuur vindt de kosten te hoog en zegt dat huiswerkbegeleiding geen kerntaak is. Oppositiepartij Trots op Oostende vreest dat vooral kwetsbare leerlingen hierdoor getroffen worden. Burgemeester Jean-Marie de Dekker die zegt dat hij de nationale politiek pas verlaat wanneer de vergunning voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke er komt. Hij verwijst naar een eerdere afspraak met de N-VA en stelt dat Vlaams minister Hilde Krivits een akkoord blokkeert. In Louwen is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hemzelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In Veurne is een 50er vrijgesproken voor de vermeende verkrachting van een jongen. De man, een ex-sportcoach en ex-politieman, die gaf toe dat hij een seksuele relatie had met de jongen. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de feiten plaatsvonden voor de jongen 16 was, waardoor ze volgens de toenmalige strafwet niet strafbaar waren. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Ontbijtradio met Jan.

Dit nummer beleefde in 2022 een gigantische wereldwijde revival. En dat door de Netflix-serie Stranger Things. Kate Bush met Running Up That Hill.

Melinda FM met Texas en Blackout Boy. Op vrijdag 19 juni organiseren de stad Oostende en Perspectief opnieuw een gezellige wijkmarkt voor de inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Van 15 tot 19 uur ben je welkom in de Clarahoeve voor een namiddag vol ontmoetingen, animaties en gezelligheid. Ontdek lokale verenigingen, sportclubs en organisaties uit de buurt, terwijl de kinderen zich kunnen amuseren op het Springkasteel. Ook voor een hapje en een drankje wordt er gezorgd. En iedereen is welkom.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Een optimistische boodschap waar niemand iets op tegen kan hebben. En wil je nog vandaag iets leuk doen? Dan zien we je graag bij de Melinda FM on tour op de markt van Gistel. Want daar zijn het de dolle dagen van Gistel. Kom gerust eens langs.

Doe het licht maar uit, geschreven en gezongen door Peter van Laat, de frontman van Mama's Jasje. En dit nummer was de opvolger van hun grote doorbraakhit Zo ver weg.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: De ene zet het volume graag wat hoger in de wagen, de andere houdt het liever bescheiden. Smaken verschillen, zoals ook in muziek. Billy Bremner met Loud Music in Cars.
1: Je bent net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.
2: Geluk.

Het schietgebedje van Coldplay met We Pray. Beste vrienden, dit was Ontbijtradio van zondag 14 juni. En zo dadelijk is Robbie er met zijn classics live vanuit de Melinda FM Tour op de Grote Markt in Gistel. Want daar zijn het de dolle dagen van Gistel. Kom gerust eens af. Nee.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Zo, opperbeste, goeie zondagmorgen. Zondagvoormiddag, ja, maar morgen. Welkom vanop de dolle dagen in Gistel. Dit zijn natuurlijk de classics hier bij Melinda FM tot 12 uur. De zon is van de partij. Ik weet niet hoe lang dat gaat blijven duren. We gaan straks wel even kijken naar het weerbericht. Maar de dolle dagen op zaterdag en ook vandaag zondag, de laatste dag. Dus iedereen is van harte welkom.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

Ja, wat een prachtplaat van Richard Conciante en Sincerité. Het dateert alweer uit 1983. Wel, we blijven nog even hangen in datzelfde jaar. En dit met Michael Jackson. Hier is Human Nature.

0: Ah, dat vrolijke duo, weet je nog wel, uit de tijd, jaren 70 moet dat geweest zijn. Je hoorde Richard en Karen Carpenter, The Carpenters en There's a Kind of Hush. Boudewijn de Groot, ongetwijfeld een van de grootste kleinkunstkunstenaars uit de Lage Landen. En een van zijn hits was ongetwijfeld dit hier, een meisje van 16.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je

0: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop, daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aals en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
4: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop, knapop, daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

Dat is zo mooi. Op zondagmorgen, Lionel Richie en hallo van op de dolle dagen hier op de Martin Gistel met Melinda FM Montour. We gaan zo dadelijk het muzikale tempo een klein beetje hoger maken met Casey en de Sunshine Band.

0: de Sun Club en Fiesta. Goedemorgen vanuit gisteren, de dolle dagen. Zometeen Humperdinck met Release Me, maar eerst nog wat publiciteit.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
3: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
4: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
3: Stap binnen en ervaar het zelf.
4: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
3: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nou ja, tuurlijk om mij weg te smouten, hè. 1967, daarmee veroverde hij de wereld, deze Humperdinck. En het was meteen de start van een internationale carrière. We hebben Paul Severs klaarstaan.

achter gesloten deuren. Hè. De man die we nog kennen van The Most Beautiful Girl in the World, dat was toen een wereldhit voor hem. Je hoorde Charlie Rich en Behind Closed Doors. Ah, die geluiden moet je ongetwijfeld nog kennen. Dat is van lang geleden hoor, 1967 moet dat geweest zijn. Maar ook een wereldhit voor The Death of a Clown van Dave Davies.

Take me and break me and make me an island, I'm yours. Dat was Jude Dolan die hoorde. En daarvoor hadden we onder meer nog The Romantics met een van hun grote hits, What I Like About You. En wel een uurtje te gaan hier in de Classics op zondagmorgen bij Melinda FM. Dit is Juan Pardo.

Het was een one-hit wonder in de tijd, Juan Pardo. En zijn no beables, dat betekent zoveel als praat niet tegen mij. Maar dat doen we wel met Melinda FM. Nog tot 6 uur vanavond hier van op de Martin Gistel en de Dolle Dagen. En dit is nog eentje van Marianneke Rosenberg. Ik ben Wie Doe. Goedemorgen.

Carola uit 1983 en Love Isn't Love Anymore. Oh ja, het is Vaderdag vandaag. Dus als je nog iets moet gaan kopen, best even aan je moeder vragen wat je wil kopen voor vader. Hè? Bloem, die deed dat ook in de tijd.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 7.

van dromen alleen kan je niet leven natuurlijk, hè. Right Said Fred en Living on a Dream. Dit is Melinda FM van op de dolle dagen in Gistel. Live nog tot 6 uur vanavond. Met elk moment muziek die je kent of niet soms. Oh.

0: Maggie McNeil was dat en Fools Together. We gaan even naar het podium, want daar zit Dirk Smeets klaar met iemand van de organisatie en dat is Jeroen. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Inderdaad, Robbie, wij zitten hier samen met Jeroen. Jeroen, we gaan het Dolletjes houden dit weekend, hè?
2: Dat is de bedoeling.
1: Dat is de bedoeling, hè. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb het een beetje anders aangepakt. Ik ben eerst beginnen met genieten. We gaan straks beleven en nadien gaan we shoppen, hè.
2: Ja, en vanavond gaan we nog een keer feesten ook, hè.
1: Ook nog?
2: Ook nog.
1: Kijk eens aan. Dus een hele zondag lang en we krijgen alweer mooi weer bij de dolle dagen. Hebben jullie daar een...
2: Een patent op.
1: Ja.
2: Ja, het lijkt erop. Nu, vorig jaar was op zaterdag wat minder, maar de zondag was er boenk op. En dit jaar is de zaterdag al zeer goed geweest. We hebben heel veel volk gehad, mooi weer gehad, gezellige sfeer, veel shoppers. En we hopen dat we dat vandaag kunnen overtreffen.
1: Ja, nu, jullie hebben het wel anders aangepakt dan vorig jaar.
2: Nee, eigenlijk hebben we het concept van vorig jaar, die we eigenlijk toen hebben drastisch veranderd, hebben we dit jaar behouden, maar we hebben die nog verfijnd. Dus we hebben ervoor gekozen om geen twee dagen na elkaar een braderie te organiseren in een verkeersvrij centrum, maar dus enkel nog de zondag een zeer grote braderie te doen met heel veel randanimatie, met sfeer in de straten, met verschillende podia. En de zaterdag, dus gisteren was het gewoon een koopjeszaterdag, waarbij dat we ook extra animatie hebben voorzien op de markt met enkele optredens en met de kermis.
1: Ja, nu, dat is vandaag ook, hè? Ik bedoel de dolle pret. De kermis die gaat straks om 3 uur open, maar jullie hebben ook dolle avonturen. En dan denk ik aan preventie voor brandweer en politie.
2: Onder andere, maar eigenlijk de dolle avonturen zijn eigenlijk vooral op gezinnen en kinderen gericht. Dus we hebben bijvoorbeeld een mini-golf dat de kinderen kunnen aan meedoen of volwassenen. We hebben een demonstratie van mini-padel, mini-tennis. We hebben de springkastelen voor de kinderen. We hebben volksspelen die er zijn. En wat dat brandweer betreft, en de tuimelwagen komt er ook. Dus we hebben een zone waar dat mensen informatie kunnen krijgen over brandpreventie, over hoe je bij de brandweer kan werken, hoe je kan inschrijven. En de tuimelwagen, dat is van de dienst van verkeersveiligheid. Dus daar kun je eigenlijk simuleren wat het is om over de kop te gaan met gordel.
1: Wat te doen in momenten dat het... Allemaal een beetje spannend wordt. Klopt. Jullie hebben er ook voor gezorgd, Jeroen, dat er een smaakstraat is.
2: Ja.
1: Leg dat eens uit.
2: Ja, dat is ook een initiatief die vorig jaar ontstaan is en die een zeer groot succes was. Dus we hebben eigenlijk de Donkerstraat, die vroeger een stuk van het parcours was waar dat er quasi geen mensen waren, hebben we willen opnemen om eigenlijk een mooie lus te maken. Als de mensen door gisteren lopen, dat ze een volledige lus kunnen maken waar er van alles te beleven is. En de Dolle Smakenstraat is daar het resultaat van. Daar staan dus 13 food- en drankstanden van lokale Gistelse ondernemingen of handelaars. En zij bieden van alles aan. Dat gaat van aperitief tot whisky, koffie, oliebollen, harnaalkroketten, kaas, tapasbordjes, burgers. Je kunt heel de dag, dat begint eigenlijk al om 11 uur, tot 7 uur kunt je daar eten, drinken en daar is ook een springkasteel.
1: Ja, ja. Nu, de lokale middenstand heeft alle aandacht dit weekend. Dat is meer dan duidelijk. Hoe zit het met de lokale middenstand? Want op andere steden en gemeenten, ja, bedoel, is dat een terugval? Hoe zit dat in Gistel?
2: Gistel is relatief goed op dat gebied, maar ja, we komen wel met een aantal uitdagingen. Dus er zijn een aantal handelaars die, laten we zeggen, in de pensioengerechtigde leeftijd komen. Die dus stoppen. En de vraag is natuurlijk om te zien als die zaken kunnen overgenomen worden of als er een nieuwe zaak kan komen in de plaats. En dat zal de komende jaren een grote uitdaging zijn.
1: Ja.
2: Maar in het algemeen, tot laten we zeggen vorig jaar, hadden wij een zeer grote bezetting qua aantal handelspanden.
1: Oké, prima. We kijken er naar uit. Een hele dag dolletjes in Gistel. Dus heel wat te beleven, heel wat te genieten en ook straks heel wat te shoppen in de XXL braderie. Jeroen, dankjewel voor de babbel. Heel fijn en veel succes vandaag ook nog.
2: Ja.
1: En dan gaan we een hele fijne dag beleven hier in Gistel.
2: Dankjewel.

De Zuid-Afrikaanse muzikale invloeden van Paul Simon. En daar is hij een monument in Zuid-Afrika. Alhoewel, hier had hij het over niemand minder of niets minder dan Graceland. Zometeen belpop van heel lang geleden met de Pebbles na deze hier.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Nou ja, die zomer. Maar die zomer die moet er nog aankomen natuurlijk. Hè. Als er wel hier in Gistel straalt de zon, er is geen vuiltje aan de lucht. En voor volgend weekend wordt het opnieuw braden, want men voorspelt 30 graden. Vrijdag, zaterdag, zondag. Maar dan zitten we natuurlijk met Melinda on tour in Middelkerke voor bier en zee. Maar eerst nog de dolle dagen hier in Gistel tot 6 uur vanavond.

The 3 Degrees en When Will I See You Again. Wel, volgende week zondag op de Zeedijk in Middelkerken voor Bier aan Zee met de Classics uiteraard. Geen Patrick de Smitter om 12 uur, want die zit ergens in Le Mans voor het ogenblik, maar wel drugsmeets. Ik wens je nog een aangename zondag, ook hier in Gistel voor de dolle dagen. Kom gerust af, want er is nog heel wat te beleven. Heel graag wat mij betreft, tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
2: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
1: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
3: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap hebben over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
1: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Eenders.
4: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen. Vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen. Dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
1: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ah, wat een zomer was het in 1984. Duran Duran en wekenlang nummer 1 in de hitparade in Vlaanderen. Deze The Reflex. Een hele goede morgen.
1: Melinda FM on tour. Live vanop Dolle Dagen Gistel.
0: Een hele fijne zondagmiddag. Het is 12 uur geweest. Dankjewel Robbie voor de muziekdoos en voor die aangename classics. We hebben er echt van genoten. En dat is het ook nu. Vandaag tot nog 6 uur hier in Gistel genieten. Straks beleven en er is ook nog een shopping. En dat is onze uiteraard Braderie XXL. We gaan daar een hele namiddag over doorpraten. Er zijn optredens. En hier bij Melinda FM is er heel veel muziek.

In de zomer was hij de topact daar op het Middenvijverplein in Antwerpen op Linkeroever. Ed Sheeran was dat met zijn hitje van enkele weken geleden. Of enkele maanden geleden ondertussen. Ja, de tijd gaat heel snel. Een hele fijne zondagmorgen.

nog altijd, hè. Dromen van ons huizen op de Evenaar. Maar hij sprak ook over de Avenue Louise in Brussel. Nu, daar komen wel meer centjes bij te kijken, denk ik, hè. En anders op de Nulmeridiaan moet je daar eens kijken of er nog een vierkante meter of 10 beschikbaar is. Hé, hey, wij zitten in Gistel. In de stad is er vandaag braderie tot 6 uur. En dat betekent uiteraard genieten, beleven en shoppen. En uiteraard ook genieten van de muziek hier bij Melinda FM. Iedereen is van harte welkom. Altijd fijn voor een uitstapje. Jouw raad.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een

0: je de elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Pretty Like the Sun. Ja, ze gaat er deze namiddag ook bij zijn. Net zoals wij uiteraard hier in Gistel bij de Braderie XXL. En bij alles wat hier te beleven valt aan genieten en shoppen. Een hele fijne zondagmiddag. We hebben straks ook nog een aantal afspraken hier op het podium, want wij verwachten Romina en Kevin, maar ook Céline Baron. En we hebben straks Jan Wuitens, dat is onze Airplay van de week van een kleine 3 weken geleden. En vanavond sluiten we onze zondagavond af met een optreden van Larissa. Oei. Oeps. Ah, komt goed. Billy Ocean, ja, zit er terug in de filmwereld. The Jewel of the Nile, 1985.

Textueel was het liedje wel heel snel geschreven, denk ik. Alles wat rijmde op een, dat werd hierin gebruikt. Oh me, oh my, goodbye. En champagne bij Melinda FM op zondagmiddag. 12:30 gepasseerd ondertussen. De straten in Gistel zijn afgesloten in het centrum. Dus het wordt parkeren op de buitenparkings, als dat dan zo mag genoemd worden. En ondertussen kijken we toch een beetje vooruit. We zitten volgende week op de Zeedijk in Middelkerken, naar aanleiding van Bier aan Zee. En nog 3 weken later, dan is het alweer 10 om te zien. En dat gaat dit jaar door, ook in Middelkerken. Niet meer in Westende, maar dus nu wel op het Epernayplein. En daar zijn dan nog miniconcerten van onder meer Belle Perez, Niels de Stadsbader, Milkink, K3. Ja, het wordt een mooie zomer. Dit is Jof Ali.

0: Het was uit de zomer van Kinom te zien, 1991, met een knipoogje naar Julio Iglesias, uiteraard Jovalli. Ja, dan hadden we een muziekje verwacht.
1: Melinda FM Antwerp, live vanop Dolle Dagen Gistel.
0: Goedemiddag en welkom. Ziet zo, een live uitzending is toch nog altijd heel wat anders. Maar goed, het wordt dus een mooie zomer, maar ook die oudjes die komen dan naar de Afwasdoom achteraf. Want dan staan ze in Antwerpen nog eens met die terugblik van 10 om te zien. Blijf erbij voor de Rembrandts en straks nog uit de zomer van 1980, Take Me to the Matador. Melinda.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het is daar toen in 1997 eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Hè. Ja, de jongens die wouden gewoon een liedje maken. I'll be there for you. En dan was er de ene of de andere die dacht van, dat is eigenlijk wel een ferm nummer. En hij heeft het op de soundtrack gezet van de bekende tv-serie Friends. En ja, dan is de bom helemaal ontploft. 30 jaar geleden, toen was er een bandje in Tien om te zien. Dat heette Kia. En ze hebben een liedje gemaakt, Zaterdag heette dat. En eind maart was het 30 maart, was het ook 30 jaar geleden, dat in Aarschot in Vlaams-Brabant het gasthuis openging. Een soort, ja, noem het maar, parochiezaal, waar toch heel wat activiteiten zijn. En daar verzamelde Kia nog eens een keertje om die Zaterdag opnieuw op te nemen. Hoe dat nu dus klinkt in 2026, dat hoor je zometeen na deze zomerhit uit de 80's.

Joepia, joepia, jee. Zo klonk het in 1996. Een hele grote hit in Vlaanderen. En nu dus 30 jaar later terug opgenomen. En ja, misschien ook de komende maanden in Tienom te zien op de Zeedijk in Middelkerke. We gaan stilaan naar 1 uur toe. De nieuwsredactie gaat ons zometeen bijpraten over de actualiteit van deze 14 juni. We blijven actief op de dolle dagen in Gistel. Vandaag dus nog de laatste, maar het is straks uitgebreide braderie. Dus je bent van harte welkom.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
2: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
1: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
3: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties, bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie, zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
1: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in de donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maximaal boven 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Oh la la, c'est magnifique, TC Matic. En dan zitten we in de Belgenpopperiode, ergens begin van de jaren 80, met de opkomst van onder meer de Machines en de Kreuners en de Kids. Het was allemaal rock'n'roll in ons land.
1: Melinda FM on tour. Live vanop Dolle Dagen Gistel.
0: Vanop het Marktplein, hele goede middag en van harte welkom. We zijn bijgepraat over de actualiteit. Maar wat u misschien nog niet weet, is dat er een braderie doorgaat hier in het centrum van Gistel. Dat heeft te maken met de Dolle Dagen, waar we trouwens ook live radio maken tot 6 uur vanavond. Met nog optredens van Larissa. We hebben Jan die straks langskomt. En ook nog, en dan moet ik even kijken, Kevin en Romina, die zijn onderweg. Daar gaan we zo meteen mee praten, want zij hebben nog een optreden voor de boeg. Uiteraard hier in Gistel.

Zomerse muziek op de radio vanuit Gistel. Melinda FM in heel West-Vlaanderen via FM of DAB+. Of natuurlijk ook via onze radio-app. Die heb je ondertussen toch al geïnstalleerd op je smartphone. Heel eenvoudig en volledig gratis.

De man uit Pelt in Limburg woonde eigenlijk in Neerpelt, maar door de fusie heet het daar dus nu Pelt. Daar is niks mis mee, hè? Nova Star bij Melinda FM. We blijven erbij met muziek uit de buurt van Herentals. Want zij gaat dus ook een van die mini-concerten geven bij Tien om te zien deze zomer. En ik dacht dat zij 14 juli daar op het Epperneplein in Middelkerken zal staan. Belle Perez, zometeen samen met Jeroen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Warrior, die is de laatste 2-3 jaar toch wel heel populair geworden. Staat ook heel regelmatig bij Maarten in de top 30 op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Burning Down was dat. Zometeen een optreden hier op de Grote Markt in Gistel. Dat is een van de optredens die er zijn op deze braderiedag. Want er zijn ook verschillende podia. En daar kan je dus die dolle feesten meemaken. Romina en Kevin komen er zometeen aan. En straks ook nog Jan Wuitens en Larissa hier bij Melinda FM. Terug naar 1982. Het begon met Shoot That Poison Arrow. En later dan was het ook nog een grote hit, The Look of Love en zo. Maar dat is dus die eerste, ABC.

Ja, het was ook meteen raak, hè, met die Shoot That Poison Arrow. De Britse band ABC was dat. Ben je al eens naar de film gaan kijken? Goh, het is weer een hele hype aan het worden. Alles wat gemaakt is, komt weer naar boven. Dit is Michael Jackson.

0: Michael Jackson, en het is inderdaad een hype aan het worden nu de film weer overal beschikbaar is. We hebben het al eens een paar keer aangehaald, ook gisteren de hele dag waren we hier in Gistel met live radio. En vandaag is dat een bijzondere dag, want het is braderie en dat betekent dat er heel veel animatie ook in de straten is. Er is ook een smaakstraat, heb ik begrepen. De organisatie heeft het ons deze morgen laten weten. Ze hebben ook op heel veel plaatsen een podia gezet. Dus er is ook heel veel muziek op deze zondagnamiddag. En we gaan er stilaan aan beginnen. Hè. Kevin, Romina, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. En het zonnetje komt er stilaan door. Dat komt allemaal goed. Hè. Jullie zijn mensen van de kust. Want wij zien jou daar heel vaak. Dus jullie hebben een drukke agenda, neem ik aan. En hoe zit dat dan voor de zomer?
1: Ja, we hebben wel redelijk wat optredens in de zomer. Zowel aan de kust als in het binnenland. We kunnen eigenlijk echt niet klagen.
0: Nee, dat geloof ik wel. Maar jullie zijn niet alleen op braderies te zien. Jullie zijn ook op feesten te zien, familiefeesten. Hè, het ambiance-koppel wordt wel eens gezegd.
2: Ja, dat is eigenlijk voor 50% wel waar. En ja, straks moeten we nog naar Lombard zijn voor 15 jaar gehuwd. Dus het is een braderij. En straks is het 15 jaar getrouwd.
0: Dus. Ja, kijk, dus dat is een hele aanpassing.
2: Heel gevarieerd.
0: Ja, heel gevarieerd. Maar dat is ook aanpassen?
1: Oh ja, het is eigenlijk overal waar je komt altijd een andere sfeer. Maar er is niks dat gaat boven eigenlijk mensen gelukkig maken. En dat is eigenlijk op elk optreden een beetje de rode draad.
0: Ja. Als we het zo nu, wat mij wel opvalt, dat is als jullie ergens optreden, jullie betrekken dat publiek daarbij. Hè? Bedoeld is, jullie beginnen met 2, maar jullie eindigen met 22.
2: Ja, dat is, ja. Dat is de bedoeling. Hè. En ook, op het contract staat er wel dat ze niet echt verplicht zijn voor een podium te zetten, maar toch altijd tussen de mensen lopen.
0: Ja,
2: ik vind dat wel belangrijk voor zoiets te doen dan ook. Dus.
0: Ja. Want als we dan de familiefeesten bekijken, bedoel, jullie lopen gewoon door de mensen heen, hè?
1: Ja, het is zo'n beetje. Soms is er heel veel afstand tussen podium en publiek. En om de mensen er dan bij te betrekken, is het altijd leuk om er gewoon eens tussen te gaan lopen. En dat is zo'n beetje ons handelsmerk geworden.
0: Ja. Mag ik dan vragen, Romina, is dat niet moeilijk? Omdat wij in Vlaanderen, heb ik het gevoel, toch altijd een beetje meer terughoudend zijn dan bijvoorbeeld in Nederland. Als je daar met de vinger knipt, iedereen met de handjes in de lucht, de Polonaise, terwijl wij toch een beetje terughoudend zijn. En jullie willen daar het handelsmerk van maken, is dat dan niet moeilijk?
1: Het duurt soms wel enige tijd voor iedereen mee is in een optreden. Maar zo hebben we dat gisteren eigenlijk ook gezien. Je ziet altijd een aantal personen die het wat moeilijker hebben om open te zijn. Maar na het einde van de show is dat meestal.
0: Ja, maar één keer die streep overschreden, voilà. Dan lukt dat wel.
1: Dan lukt dat.
0: Jullie gaan vandaag hier op het Marktplein in Gistel een aantal nummers brengen. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik wens jullie ook heel veel succes toe. Ik weet niet op welk podium dat jullie moeten gaan staan, maar ik neem aan dat jullie de weg kennen. Dus ik laat jullie gaan. Bedankt voor het even langskomen.
2: Dankjewel.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Marco Borsato, ik denk dat hij heel veel plannen heeft om volgend jaar terug muziek te gaan maken. Want het is veel te lang stil geweest. En de beloning, dat zal ongetwijfeld wel zijn in 2027. We gaan naar 4 uur toe. Ik denk dat we ondertussen ook eens gaan kijken naar een kopje koffie en een stukje taart erbij. Want dat hoort zo bij een braderie. En zeker ook hier in Gistel. Simply Red bestaat 40 jaar. En 26 juni komt het nieuwe album uit als een cadeautje voor de fans.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Menen heeft een man 9 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn buurvrouw langdurig lastig viel. Hij beschadigde haar voordeur, stuurde haar filmpjes waarop hij seksuele handelingen verrichtte en stak zijn geslachtsdeel door de tuinafsluiting. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. De stad Oostende stopt na dit schooljaar met de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Het stadsbestuur vindt de kosten te hoog en zegt dat huiswerkbegeleiding geen kerntaak is. Oppositiepartij Trots op Oostende vreest dat vooral kwetsbare leerlingen hierdoor getroffen worden. In Louwen is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hemzelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. Burgemeester Jean-Marie de Dekker die zegt dat hij de nationale politiek pas verlaat wanneer de vergunning voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke er komt. Hij verwijst naar een eerdere afspraak met de N-VA en stelt dat Vlaams minister Hilde Krevits een akkoord blokkeert.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 12-3, Patrick de Smieter.

1987, deze Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now. Samantha Fox was heel bekend voor haar muziek, maar ook voor veel andere leuke dingen. Even dit bedanken voor de afgelopen 2 uur. We staan nog altijd live hier in Gistel. Dolle dagen dus. De zon schijnt. Kom zeker af hier naar Gistel. Kijk uit naar onze studio.

14 over 4 over deze zondagmiddag. In het zonnige Hitstel staan we. Kom kijken als je wilt. Er zijn ook live optredens. Shania 2 hoorde hier bij Melinda FM. Feel like a woman. En dit is Gary Harrer. Horizon.

0: Bij CG & Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan

0: aardewerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be. Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Download onze app Melinda FM voor Android en iPhone.

Het was toch wel een van de betere Vlaamse groepen in de jaren 80. Deze Bart Peters samen met The Radios. Yo, The Lucky Day. En dit is Jessie Green. In 1976 had ze het over Nice and Slow.

Nice and Slow. Natuurlijk is Jesse Green geen zij, maar een hij. Het was er eentje uit 1976 alweer. Ja, we kunnen natuurlijk niet toveren, al denkt Herman van Veen daar toch iets anders

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Tracy Chapman, talking about a revolution. En dit is Céline Hermans. Ze verloor afgelopen week nog haar mama. Maar toch draaien ze hier op Melina FM.

Ondertussen is het volle bak hier in Histel, Grote Markt. Kom kijken, kom kijken. Dansjes en het weer zit echt mee. Het is zonnig, het is mooi, het is warm. Kom af naar Histel. Ondertussen zijn dit de Police. Uit 1979 dacht ik, dit is Roxanne.

Blijft een aparte kerel, deze Shaggy. Strength of a Woman. Dat was een dikke hit voor hem in 2003 alweer. 23 jaar geleden, alstublieft. Het is niet te geloven. Maar ja, het is waar. We worden allemaal ouder, natuurlijk. Dit is Band of Gold. Dit is This Our Time.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik weet niet waarom, maar de man doet mij denken aan Take That altijd. Zal waarschijnlijk wel allemaal zelf liggen. I love it when we do. Ronan Keating hier bij Melinda FM. We staan nog tot 6 uur vanavond hier op de Grote Markt in Geestel. Dolle dagen in Geestel. Zon overhoten, dus als je zin hebt, kom gerust af. Pintje drinken, wandelingetje. Moet allemaal kunnen natuurlijk. En dit is One Republic.

Beste vrienden, is ze met Natalia, deze Anastasia, Left Outside Alone. En deze dame is afgelopen week getrouwd. Dit is Dua Lipa, Illusion.

0: Join. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

had er in 1976 een dikke hit mee. Benny McLean is dit. 1, 2, 3, fire.

Vorig jaar is hier nog van ons heen gegaan, deze Rob de Nijs. Je hoort het allemaal hier bij Melinda FM. We zijn altijd live hier op de Grote Markt in Gistel. Het is prachtig weer, kom af. Er is ook veel volk. En ondertussen hoor je hier Carmen Whitcomb. Dit is Medusa.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Melinda FM.
5: Ah, dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

die met hoge regelmaat zit in The Voice America, deze Christina Aguilera. Samen met Redman, je hoorde Dirty hier bij Melinda FM. Allemaal Dirty. En dit was een titelsong van een van de Rocky films. Ik weet niet meer welk jaar, maar dit komt uit 1986. Dit is Burning Heart.

Ze blijven scoren. Suzanne en Freek, nummer hoorde. Dat je hoorde tenminste, tussen jou en mij. Voilà, voor mij zit het erop voor vandaag. We blijven hier nog tot 6 uur in Gistel. Straks is er Dirk terug tot 6 uur. Dus kom gerust nog even langs. En zeker als je even wil kijken hoe we radio maken. Altijd leuk om te zien natuurlijk. Dit is Mink de Vil, Spanish Troll. Groetjes, tot een volgende dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Lauwen is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hem zelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. In Veurne is een 50er vrijgesproken voor de vermeende verkrachting van een jongen. De man, een ex-sportcoach en ex-politieman, die gaf toe dat hij een seksuele relatie had met de jongen. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de feiten plaatsvonden voor de jongen 16 was, waardoor ze volgens de toenmalige strafwet niet strafbaar waren. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. In Menen heeft een man 9 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn buurvrouw langdurig lastig viel. Hij beschadigde haar voordeur, stuurde haar filmpjes waarop hij seksuele handelingen verrichtte en stak zijn geslachtsdeel door de tuinafsluiting. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Even terug naar de hitparade van 1987. Dat deden we met deze van NXS. Need You Tonight, een hele fijne middag. Dankjewel, Philippe Doelster, voor de voorbije twee uur. Wij gaan door tot aan 6 uur. Met straks ook nog Jan Buitens en Larissa hier op het podium.

Weggeplukt uit onze Belinda FM top 30. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 te horen hier bij Belinda FM. Risk It All, dat is Bruno Mars. Nederlandstalig nu met Jeremy Vrienink.

Er is maar één, Lenny Kravitz. En dat was deze die we draaiden. Het einde over Till is over. Als je wat achtergrondgeluiden hoort, dat is het optreden van Celina Baron. Die staat hier nog steeds op het podium, net voor de studio. Vandaar dat we wat geluiden binnenkrijgen van deze lieve dame.

0: Alvaro Soler, we gaan nog even naar het podium. Daar is dit nog steeds. Dirk, ga je gang.
1: Ja, het is toch altijd wel een uitdaging waar je voor staat. En wij vanavond ook weer, hè? Want we hebben nog een aantal artiesten hier op het terras. Op het Marktplein. Is het een beetje leuk? Ja? Prima. De zondag van de braderie is nog tot 6 uur, dat weet u. Er zijn nog heel veel activiteiten voor de kinderen. Ook hier in de Hoogstraat en verderop. Daar staat ook nog de brandweer en de politie. Die hebben zo een tuimelwaken waar je dus kan inzitten om eens te ervaren hoe het zal zijn.

straat. Dus het zit wel in de familie. En ze maken bijzonder mooie muziek. Ik ken de mensen al ruim 4 jaar. En dan doet Jarno de groeten, hè, Selina? En een goede slag opgeven zometeen. Dus je kan altijd rondlopen en altijd wel gezellige dingen voor je doen. Dames en heren, Melinda FM. We zijn de regionale omroep van West-Vlaanderen. We zorgen ervoor dat het nieuws bij je thuis komt, het lokale nieuws. Je kan ons beluisteren via DAB+, via FM. Maar waarom heb je nog altijd niet onze radio-app op je smartphone staan? Gewoon de Play Store en installeren. Dat is helemaal gratis en dat is heel gemakkelijk. En dan hoef je niks te missen van het nieuws van hier bij ons. Ik kijk ook nog even naar de techniek. Ik denk dat we er helemaal klaar voor zijn. Dames en heren, een aantal weken geleden, en we doen dat alle weken, hè, dan plukken we er een liedje uit waarvan wij denken dat het hitkansen heeft. En dat is een liedje waar wij in geloven, waar we achter staan, wat we dan pluggen, zoals dat heet. Dat betekent dat we dat 4 keer per dag op antenne gaan zetten. En dat ene liedje, dat gaan we nu hier live meemaken. De Airplay van de week van 3 weken geleden. Dames en heren, Leef en Jan Wuitens.

0: Geert.
1: Jan Wuitens en Leef. 3 weken geleden was het onze Airplay.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 12:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op Eurosan.

De naam is Jackie T. Ook zij was een voormalige Melinda FM Airplay. Dat was Brass Lips. Terug naar 79.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

ruime aandacht voor Nederlandstalig werk. Daar straks al met Jan Buitens, uiteraard hier live op het podium. Dit was ook Nederlandstalig. Dit was Lisa Lewis van op CD. En jij laat me vrij. Fijne middag, welkom hier in Gistel, de Dolle Dagen, dag 2.

Het is zomer in Gistel en dan mag deze zonnige plaat niet ontbreken. De nieuwe van Shakira samen met Burna Boy, het officiële beat van het wereldkampioenschap voetbal. Die. Het plein loopt bijna helemaal vol. Fantastisch mooi plaatje, zou ik zeggen, vanaf hier afgezien. Even op zoek naar wat fans van Michael Jackson.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als ook Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
2: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
1: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
3: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaaien waren. En andere mensen uit het water aan het halen waren.
1: De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergje gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En Jasper Philipsen heeft in Denemarken de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij de Deen Lobias Lund Andresen en de Australier Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

waar ze de energie vandaan halen is een grote vraag, maar ze blijven het doen. De Stones, volgende maand een nieuw album en volgend jaar misschien een nieuwe tournee. Dat waren ze nog even met een van hun grote klassiekers, Start Me Up. Goedemiddag nogmaals, welkom. Dit is Melinda FM live op de Markt in Gistel.

Voor het origineel van dit nummer moeten we terug naar de jaren 80. Toen op naam van Andrew Gold. Dit was de versie anno 1992. Undercover. And never let her slip away. Straks hier op het podium bij Belinda FM. Larissa, dus blijf aanwezig.

0: Melinda FM ook met de grootste klassiekers uit de jaren 70. Elk moment muziek die je kent, dat is onze slogan. Barry White. You're the first, you're the last. You are my everything. Ondertussen heb ik opgevangen dat Larissa in de buurt is. Zij komt straks op het podium samen met Dirk voor een interview. En uiteraard ook een aantal liedjes.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Zin in een goede tas koffie? Een frisse pint en pure gezelligheid?
4: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
3: Stap binnen en ervaar het zelf.
4: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
3: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
5: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Shawn Mendes hier bij Belinda FM. We gaan naar het podium als Dirk er klaar voor is. Dirk, ben je in de buurt? Dirk is niet in de buurt, dan moeten we nog een plaatje draaien. En dat doen we dat op deze manier. Hè? Ja, okay.

0: Rod Stewart van Tina Turner. It Takes Two. En ondertussen hebben wij een mooie en opvallende verschijning zien verschijnen op ons podium. Ja, Dirk?
1: Dankjewel. Wat een mooi compliment. Ik ga dat meewerken. Absoluut. Dames en heren in Gistel, geef haar een applausje. Hier is Larissa.
2: Een heel goede namiddag iedereen. Hebben we zin in een feestje? Ja, toch wel? Ik zou zeggen, start maar.

0: Dames en heren, Larissa. Oh, ik heb een liedje gehoord van Dolly Parton.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt,
0: hè?
1: Ja, we hebben die onder handen genomen. We hebben daar een hele Nederlandse tekst op gezet. En wat is er leuker dan in het zonnetje gewoon nog eens klinken en zeggen we drinken er nog een.
0: Ja, absoluut.
1: Voilà.
0: Maar ik was aan het denken ook dat je nog aan het vissen was achter dat compliment van daar straks.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Je bent een mooie verschijning.
1: Dankjewel.
0: Zeg, Larissa, jij staat 3 jaar op een podium.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toch eigenlijk van gisteren?
1: Nog maar 3 jaar.
0: Waar is dat zaadje beginnen groeien?
1: Ik heb het altijd al gezegd. Ik ben beginnen zingen door mijn schoonvader. Die zei altijd, Larissa, je hebt een hele mooie stem. Je moet er iets mee doen. Maar ik had het zelfvertrouwen niet. Ik zag mezelf niet op een podium staan. En ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. En jij zegt dat omdat je mijn schoonvader bent. Ondertussen is hij jammer genoeg overleden. Maar ik heb hem ondertussen wel bewezen, denk ik, dat hij gelijk had.
0: Ja, ja.
1: En ja, het is mij toch gelukt.
0: Want op 3 jaar tijd, meisje, ik bedoel, 200 optredens per jaar. Mijn kalender zijn er maar 365, hoor.
1: Ja, het is echt gek. Vandaag bijvoorbeeld zijn het er ook opnieuw 3. Het is ja, gewoon heel zot. Ik ben zo dankbaar dat ik het allemaal mag doen.
0: Dat geloof ik goed.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, dat geloof ik goed. Maar 200 optredens per jaar. Mag ik dan eens een hele moeilijke vraag stellen? Hoe is het om als jonge vrouw, als mama...
1: Ja.
0: Om geleefd te worden?
1: Ja, dat is inderdaad niet zo'n simpele vraag. Want ik hou enorm veel van mijn carrière, van mijn muziek, van mijn lieve fans, mijn lieve vrienden. Maar ik ben daarnaast ook gewoon een mama van 4 kinderen.
0: Maar thuis hebben ze graag de touw in handjes.
1: Voilà, voilà. En ik moet zeggen, ik heb een ideale man die heel veel uit mijn handen neemt, want anders zou ik het niet kunnen doen. Dankzij hem is mijn grote steun en toeverlaat. En ik denk dat het door hem ook de reden is dat alles combineerbaar blijft en alles mooi in elkaar vloeit.
0: Ja.
1: Dus zonder hem zou ik er niet staan.
0: Nee, absoluut. Goed. We gaan hopen dat je nog vele jaren mag meegaan.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Het is, ja, maar ja, bedoel, het is 3 jaar. Er kan nog gemakkelijk nog 30 jaar bij, hè?
1: Ja, zeker. Hè? Minstens.
0: Zeker en vast,
1: minstens,
0: hè? Ja. Zeg, je hebt een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: De Vleugels van de Wind.
1: Een heel speciale. Voor mij...
0: Wat is dat voor een pakkend nummer?
1: Ja, het mooiste wat ik ooit heb kunnen doen. En om één heel simpele reden. Ja, mijn oudste dochter zingt met mij mee. En ik denk, als mama, uw passie kunnen delen met uw eigen vlees en bloed. Dat is het mooiste waar is. Elke keer opnieuw als zij samen met mij het podium deelt.
0: Ja.
1: Ze is hier trouwens. Hè,
0: is ze hier?
1: Ja, oh, kom er gerust bij, Sterre.
0: Een applausje. Ja. Dag meid. Ik heb een micro voor jou voorzien. Ja. Want ik heb ook begrepen dat jij kan zingen. En dus ook op vraagjes kan antwoorden. Hè? Het is een... Ja, Vleugels in de Wind. Het is een heel pakkend nummer. Ik keek zo van dat kippenvel als ik het hoorde. Wat doet dat met jou?
2: Ik ben
0: hier
2: om mijn mama een single uit te brengen.
0: Ja.
2: En dat ik al heel lang doe.
1: Ja, dat is wel waar. Ze vroeg het al zo lang. Ze vroeg, mama, wanneer gaan we samen een keer iets doen? En ik zei, ja, schatje, alles op zijn tijd. Je bent nog een kind, geniet er nog van. Maar ik kon haar niet houden. En toen,
0: Dus meegenomen naar de studio.
1: Ja, meegenomen naar de studio. Eigenlijk meegeschreven ook aan Vleugels van de Wind.
0: Ah, toch?
1: Samen met Peter Kereman en Corina. En ze hebben dat fantastisch gedaan. En het is gewoon een wauw nummer geworden.
0: Fantastisch, ja. Het is een wauw moment.
1: Ja.
0: En dan gaan we zo meteen naar luisteren naar die nieuwe single.
1: Zeker,
0: In jouw carrière hoor ik ook ergens covers.
1: Ja,
0: ik herkende ergens Benny Nijman. Misschien kennen jullie dat nog? Liefde is als een sigaret. Kennen jullie dat nog van Benny Nijman?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is dat de drive, de covers maken?
1: Wij hebben ook eigen liedjes, zoals Vleugels van de Wind. Dat is dan een heel eigen nummer. De nummers die er zitten aan te komen zijn ook heel eigen nummers. Wij brengen ook op 26 juli ook een full album uit. Dus wij zijn eigenlijk een beetje gekend om van alles een beetje te brengen. We hebben een country nummer, zoals je daarnet hoorde. Nog één is eentje van Dolly Parton, opnieuw een herbewerking. Maar we hebben dan ook... nummers die we echt zelf hebben meegeschreven, die helemaal nieuw zijn, kan dat al verklappen. Verliefde Ogen is zo eentje, die staat binnenkort op de album, die is helemaal nieuw. Wij willen gewoon van ieder die in het publiek zit iets kunnen bieden.
0: Ja.
1: En daarom dat wij ook
0: iets
1: zo ruim zijn.
0: Ja,
1: ja, voilà. Wij zijn niet enkel die slagerzangeres, maar wij zijn ook... Ik heb een fantastische leuke rockmedley. Ik zing een Tina Turner. Ik zing gewoon
0: Je bent heel
1: alles.
0: Veelzijdig.
1: Ja, gewoon omdat ik denk, als er hier... als een vrouw wilt uitgaan en ze sleurt haar man mee en hij moet hier tegen zijn zin zitten, dan wil ik ook voor die man iets kunnen meebrengen.
0: Ja, ja.
1: En dat is wat ik net wil. Ik wil iedereen in het publiek wel iets kunnen bieden.
0: Ja, en dan zing je één kopje koffie of wat?
1: Ja. Of ga jij vanavond met me mee, wie weet?
0: Ja, voilà. Zeg, nog twee dingetjes, Larissa. Jij verjaart binnenkort, 26 juli in Brakel.
1: Klopt.
0: Een heel groot feest.
1: Een heel groot feest en ik vier dat niet alleen. Ik vier dat eigenlijk met de mensen die al dan op die moment bijna 4 jaar meewerken aan mijn carrière. Herbert Vragen, omdat hij elke keer mijn teksten schrijft. Peter Kereman kan ik niet bedanken, want hij zingt niet. Maar zijn Corina, die heb ik wel uitgenodigd, omdat zij altijd de backings doet in mijn singles. John Dennis, omdat ik daar een cover mee heb. Johan Veugelers een beetje, omdat dat een beetje mijn grote broer is in de muziek. Als ik met Vragen zit, of ik zit even vast, dan bel ik naar Johan. En dan zeg ik, Johan, wat zou jij mij in plaats doen.
0: Ja.
1: En dan geeft hij mij altijd wel een oplossing. En dan Yves Segers en Matthias Lens is gewoon, wij zitten in hetzelfde management, hetzelfde boekingskantoor. En onlangs dat ik er, ondanks dat ik er als laatste ben bijgekomen, hebben ze mij warm onthaald in die warme
0: die
1: familie.
0: 26 juli is dat in Brakel.
1: 26 juli in feestcomplex.
0: Zijn daar nog kaartjes voor?
1: Er zijn nog kaartjes. Het is een hele leuke namiddag, dus
0: super.
1: Ik zou zeggen, kom maar allemaal af.
0: En dan, als allerlaatste, want dat is een primeur die we vandaag kunnen meegeven. En dat is, ik vind het waanzinnig.
1: Het is echt...
0: Het blijft niet een Brakel, hè?
1: Nee.
0: Het gaat zelfs naar de Afwasdoom in Antwerpen.
1: Het wordt steeds groter en groter en ik mag steeds meer genieten van die droom die ik aan het beleven ben.
0: Ja.
1: Want zo heet ik het wel, het is een droom die beleeft. Pas op, begrijp mij niet verkeerd, ik snap ook dat het morgen voorbij kan zijn. En net daarom dat ik elke kans die op mijn pad komt met beide handjes grijp, voetjes op de grond en voor altijd gewoon mezelf blijf. Maar die Afwasdoom, dat is wel iets waar ik heel hard naar uitkijk.
0: Ja, absoluut, ja. 26 september in de Afwasdoom in Antwerpen.
1: Ja,
0: en vandaag, dames en heren, op de dolle dagen in Gistel, Sterre en Larissa.

0: Een warm applaus voor Larissa en Sterre bij Melinda Ivan.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt-het-vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
2: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
1: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
3: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
1: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brit met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australiër Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

We begonnen vandaag in 1982 met de Alan Parsons Project en Old and Wise. Welkom vrienden, welkom tot 8 uur in een nieuwe muziekcafé en welkom op jouw zomerradio Melinda FM. Nog een bedankje toewensen aan onze collega's die daar in Gistel op de dolle dagen het beste van hun hebben gegeven in de live-uitzendingen. In de laatste 2 uur werden volgemaakt door onze collega Maarten de Wit, waarvoor onze hartelijke dank. Muziek gaan we draaien tot 8 uur. We beginnen met een hele mooie van de Dinky Toys. My Day, welkom. Melinda.

Het is nog altijd zondagavond en niet maandagmorgen. En je moet niet met de gedachte zitten nu al om te gaan werken morgen of naar school te gaan. Lekker genieten tot 8 uur in het muziekcafé nog. Hè. Ik heb al verteld, vrienden, dat wij 2 dagen in Gistel zaten op de dolle dagen met live-uitzendingen. Ook aanstaande woensdag zijn we live te bekijken en te beluisteren op het Vissersplein in Oostende. Want dan begint het Maatjesfestival en dat gaat door van 17 tot 21 juni. Feestelijkheden en optredens kan je vinden daar aan het Vissersplein in Oostende. Allen daar naartoe vanaf. Je kreeg Lux Steno en maandag we gaan verder met The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, A Little Less.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Misschien kunnen we dit een one hit wondertje noemen uit 1985 van Sade en de Swedish Taboo. Welkom nog een keertje in ons muziekcafeetje tot en met de klok van 8 uur. Zomerradio Melinda FM en dat heel de avond lang nog. Hè. Na de klok van 8 krijg je 80s at 8 en na de klok van 9 krijg je 90s at 9 op jouw radio. Terug naar de goede oude tijd. En deze komt van enkele jaren geleden, Nielsen. Yeah. En sexy als ik dans. Welkom. Ah, yeah.

Alex Warren krijgt momenteel victory in de Melinda Top 30 met zijn nummer Fever Dreams. En Melinda Top 30 kan je beluisteren elke zaterdag tussen 12 en 2 uur natuurlijk met Maarten de Wit. Ik kreeg trouwens Alex Warren niet met Fever Dreams, maar wel met Burning Down, jawel. We gaan nog naar een andere hitmachine, dan uit de jaren 70 en de jaren 80. The Dire Straits, Sultans of...

0: koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.

We draaiden Vlaanderen stopt dan in de bergen met Happier. Vorige week ging in de Landloperskapel in Merksplaats de afscheiddienst door van Marguerite Hermans. En het was Marguerite haar grootste wens dat Perre voor haar op haar begrafenis een liedje zou komen zingen. Hè. Heeft hem ook gedaan. Was een prachtig nummer ook. En How Beautiful This Life Is heeft hij daar gebracht. Het was een emotioneel afscheid daar in de Landloperskapel in Merksplaats. Een afscheid dat nog heel lang zal gegrift staan in ons geheugen. En Marguerite, we denken aan jou. En we kijken af en toe eens een keertje naar boven. Hè. In dat teken kunnen we misschien ook de volgende plaat draaien. Hè. Zonder jou, Fleming en Hartwell.

nostalgische geluiden met de specials en gangsters net voor 7 uur. Nog eentje gaan we draaien, dat is er eentje van Afrojack en Eliu Blue, In My World. Tot zo dadelijk.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Meteen is het genoegen jullie te verwelkomen in het tweede gedeelte van Muziekcafé en Nothing is Gonna Stop Me Now uit 1987 was dat, hè. Wie komt er nog langs in dit programma? Tot 8 uur. Lenny en de Wespen, Emiliano Torrini, Captain Sensible, Willie Sommers, Miley Cyrus, Soul Sister, Barbara Dex en Spooky and Sue. Dat is een ouwertje uit de 70s. En deze komt uit 1996 en we gaan luisteren naar Bryan Adams en 18 Till I Die.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

Ze komen op 18 juli naar de Gentse feesten en je kreeg Lenny en de Wespen en alle misverstanden. Ze zijn trouwens nog aan toeren met een theatertour door Vlaanderen. Noem het dan maar dromen. Dat kan je allemaal bekijken en bestellen via hun website. Die kaarten nog altijd, hè. We duiken naar 1969. Gaan we doen met Luke Christie en She Sold Me Magic.

gingen naar 1987 met Captain Sensible, een beetje een one-hit wondertje uit dat jaar, hè, 87. Sinds vorige week donderdag, beste vrienden, zijn wij helemaal in de ban van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En morgenavond om 9 uur Belgische tijd, om 12 uur Amerikaanse tijd, wordt de wedstrijd België tegen Egypte gespeeld. En ik moet zeggen, de positiviteit straalt er gewoon af. En we hopen het beste voor onze Rode Duivels. Voilà, Emiliana Torini.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu.

lekker genieten van een glaasje champagne in ons muziekcafé op zondagavond. En onder begeleiding van Sailor met de nummer uit de 70s en een glas of champagne. Volgende week zijn we niet aanwezig hier in de studio's van Melinda FM. Dan is er geen muziekcafé om de eenvoudige reden dat we dan aan zee zitten met live-uitzendingen. En dat allemaal van vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni. Dan gaat Bier aan Zee door. En dat is een jaarlijks bierfestival dat bekend staat als de langste tolf van België. En biedt 3 dagen lang lokaal en internationaal gerstenat aan. Terrasjes à volonté en live entertainment à volonté daar op de dijk in Middelkerken. Muziek met Willy Sommers en Ergens is iemand.

Love is All Around was ook nog een hele grote hit van deze formatie. Wet, wet, wet. En wij draaien de Good Night Girl. Haal je korte broek en je minder ook maar terug boven, hè, want het zal nodig zijn. Vandaag was het al een 17, 18 graden met redelijk veel zon. En vanaf morgen is dat volonté zomer. 14 uur zon, jawel. Heel de week lang 22 graden morgen. En dan gaan we naar 24 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En bij zaterdag zie ik al 27 graden staan. Met andere woorden, beste vrienden, lekker naar het zeertje met een glaasje kava daar op een terrasje of aan de kust, aan de strand. Natuurlijk lekker genieten van de zee en van de zon à volonté. We gaan naar Heijsselgenberg en dat gaan we doen met Paul McHills en Jan Leijers en Soul Sister, met andere woorden. You can't do me. Welcome.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De voorlaatste vocale kreeg je van Nathalie Imbruglia, die we nog kennen van Thorn uit 1997. Dat prachtig nummer toch wel. Wij draaiden Upside Down. We gaan eruit gaan. Ik ga je terug begroeten binnen 14 dagen op zondagavond van 6 tot 8 voor een nieuwe muziekcafé. Want volgende week zitten we dus in Middelkerke op de dijk daar met Bier aan Zee. De langste toog van België kan je daar bekijken en genieten van een glaasje met z'n allen. Geniet ook van deze mooie zondagavond nog verder en van de laatste plaat die we draaien met Spooky and Sue en Swimming on a Star. Nog een hele fijne zondagavond en tot binnen 14 dagen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
1: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Idealiter mist hij natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
1: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb

zat hij ook achter mij bij jou.

drukte verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij jou.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier op sociale media. Pakistan bemiddelde in het conflict. Volgens hem is overeengekomen om alle aanvallen meteen te stoppen, ook die in Libanon. Het akkoord zal vrijdag ondertekend worden in Genève. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de zeestraat van Hormuz meteen opengaat. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. Op het WK voetbal heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won zijn openingswedstrijd van Curaçao met 7-1. En koning Filip heeft een videocall gedaan met enkele rode duivels om hen succes te wensen. Een dag voor hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Dit is een stukje uit zijn gesprek met Romelu Lukaku.
2: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 60 jaar bij de Russian Club.
3: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, hè. Kunnen jullie winnen.
1: Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.